0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netbiton in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo!

0: fabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
1: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
0: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Ook op de Loper,
0: het Stadserf
1: en in de Hoofdstedenbuurt. 2.
0: Hear the clock ticking on the wall.

0: Je luistert naar 2.
1: Check ons ook online. Dit is 2.nl. En download onze nieuwsapp.
0: 2. Dit is 2.
2: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

goud van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
1: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaren ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
0: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
2: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
0: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep is je vertraging 5 minuten. En dan nog een wegafsluiting, de N455 Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Door een ongeluk met een vrachtauto is de N455 Benthuizen-Waddinxveen in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

0: is 2.
1: Dit is 2.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Oh.
1: Dit is 2.
3: Me gusta mi reggae.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een te hoog voertuig vertraging bij de keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is twee.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam 5 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk Plaspoort-Polder 10 minuten oponthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam-Noord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: Negens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk is de vertraging 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dag van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
0: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Als je van Nederlandstalige muziek houdt, als je van muziek houdt, als je van theater houdt, Sjaaks Foyer. Luister daar nou naar.
1: Zonder al te veel pompari hebben wij elkaar al vaak gezien. September tot en januari.

0: Live opgenomen op het Zomertras 2026. En daar gaat deze hele show over. Over het Zomertras. En dit zijn de Lieverts, het ergens in mijn hoofd. Lieverts, de opening van het Zomertras 2026. En het was ook heel lief wat ik hoorde, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Het was feestmuziek. Dat vind ik het eigenlijk, feestmuziek. Een beetje ska, een beetje disco, een beetje Hollandstalig. Gewoon muziek die lekker blijft hangen. En bij mij zitten René, backingzangeres, en Stefan, de lead vocalist. Nou, wat kan je beter hebben dan deze twee mensen bij je, met schreeuwende mensen op de achtergrond?
1: Ja, dat zijn allemaal fans ineens.
0: Ja, fans staan er voor de handtekeningen, maar die krijgen straks een beurt.
1: Die krijgen dat zo meteen.
0: Hoe is Lieverts ontstaan? Ik heb een filmpje van jullie gezien, er was er nog een dame bij.
1: Ja, dat klopt.
0: Die is weg.
1: Die is op vakantie.
0: Ja.
1: Dat moet ook gebeuren.
0: Ja,
1: dat
0: moet gebeuren, maar dat doe je niet tijdens de zomerterras. Maar ja, vooruit. Dat is een ander verhaal.
2: Dat krijgt ze nog wel een keer te horen. Maar hoe we elkaar hebben leren kennen?
0: Ja.
2: Nou, Daan, de gitarist, en ik, wij zijn beste vrienden al sinds de middelbare school. We hebben heel lang in een rock'n'roll band gespeeld, 50s, 60s. En toen uiteindelijk dachten we gaan eigen muziek schrijven. En dat moet in het Nederlands. En toen zijn we gewoon maar over elkaars leven gaan schrijven. En dat is uitgegroeid tot nu 7 mensen die allemaal met ons die dingen vieren die wij op papier zetten.
0: Ja, want ik heb filmpjes gezien van jullie. Ben je met z'n vieren?
1: Ja.
0: Inmiddels is dus de andere backingzangeres met vakantie. Ja. Dat krijgt ze zeker nog te horen. Maar René is wel hier en die staat ook op die filmpjes. Jullie stralen zoveel vrolijkheid uit.
3: Ja, dat komt ook omdat ik het ontzettend leuk vind. Ja, het is gewoon een hele gezellige band en het klikt heel goed. En ja, jullie bestaan al veel langer dan dat wij erbij zitten. We zitten er eigenlijk pas sinds deze zomer bij. En de andere backingzangeres is de huisgenoot van Daan, de gitarist. En zo kenden we elkaar allemaal een beetje. We studeerden ook allemaal op hetzelfde conservatorium. En toen hadden zij ons eigenlijk gevraagd. En toen kwam Joelle, dus die andere backingzangeres, kwam naar me toe. En ze zei, ja, Daan die had ineens gezegd dat hij ons als backingzangeres wilde. En ik was van, nou, dat is superleuk. Ja. En toen dachten we, ja, dat gaan we sowieso doen.
2: En zo geschieden.
3: Ja,
0: en een drumstel wat hier achter me van de...
1: Ja, er gebeurt van alles.
0: Het een en ander afvalt, maar zo geschieden. Allemaal conservatoriumstudenten dus, begrijp ik?
1: Niet allemaal.
0: Nee, niet allemaal.
2: Ik heb het echt... Ik ben nog steeds lerende. Maar
3: als je conservatorium hebt gedaan, blijf je altijd leren.
2: Maar ik kom van een heel andere richting. Maar ik vond het schrijven van muziek altijd heel erg leuk. En teksten. En Daan is meer de muzikus. Dus een beetje krachten bundelen en dan kom je toch wel een stapje verder.
0: Jullie openden dit festival. En ik vind altijd, als je een festival moet openen, dat is een heavy job. Er zijn weinig mensen nog aanwezig. Het liep gelukkig langzaam, liep het wat voller. Maar je moet de toon zetten voor die avond. Ik geloof dat jullie goed gelukt is.
3: Nou, bedankt. Ja, ik denk ook dat we een hele vrolijke band zijn. Die inderdaad heel veel plezier uitstraalt. En ja, hoe vroeg het ook nog is op de avond, of hoe weinig mensen er ook zijn, al waren er uiteindelijk hartstikke veel mensen. Maar ja. Het is, je moet gewoon altijd met volle energie starten. En dan komt het vanzelf wel.
2: Ja, en als je het zelf leuk vindt wat je maakt, dan maakt het ook niet uit of er geen mensen staan, of er één iemand staat. Het is gewoon zo leuk om onze muziek te kunnen spelen. En zeker als het dan langzaam volloopt, daar krijg je alleen maar meer energie van. Dus wij vonden het helemaal niet erg om te openen, een eer eigenlijk. En het is gewoon fijn om al die blije gezichten te zien en dat te kunnen doen voor Zomerterras.
0: Lieverts, waar komt dat vandaan?
2: Lieverts, dat is niet een heel interessant verhaal. Maar Daan en ik zochten een naam voor de band. En uiteindelijk, we hebben ook samen gewoond als huisgenoten en we hadden 2 katten. En toen lag 1 kat op mijn schoot en toen zei ik, het is zo'n Lieverts. En toen zei Daan, yes, dat is hem. Wij zijn Lieverts. Ja.
0: Waar komt Lieverts vandaan?
2: Uit Utrecht, Amsterdam. We wisselen een beetje natuurlijk, want we zijn nog jong, we verhuizen veel. Maar de meeste mensen wonen in Utrecht en Amsterdam.
0: Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen, jullie zijn een Utrechtse band.
3: Ja.
0: Die het waarschijnlijk in de toekomst zullen gaan maken. Want binnenkort komt er een album uit van jullie.
1: Ja.
3: Klopt. Nee. Ik heb daar niet op gezongen. Wij zijn er dus nog maar nieuw.
2: Zo
3: dus.
2: Recent zijn jullie.
3: Ja. Ja.
2: Toen we het album hebben opgenomen, dat was in december vorig jaar. In de studio van Jasper Geluk. Dus we hebben het volledig analoog opgenomen op tape. Dat was voor ons een heel bijzonder proces. En die komt 28 augustus uit met 6 van onze nummers. Dat gaat ook een beetje de toon zetten voor onze carrière, hopelijk.
0: Nou, en dat zal vast en zeker ook op YouTube en Spotify te horen en misschien filmpjes erbij te zien zijn. Dus ik raad u aan, onze luisteraars, zoek het even op. Lieverts, het is heerlijke muziek. Je wordt er vrolijk van. En als begin van het zomerterras, denk ik, hierdoor kan het al niet mislukken.
3: Nou,
0: dankjewel.
3: Bedankt.
2: Geweldig.
3: Super, dankjewel. Bedankt.
4: Goedemiddag, met Chantal van de Benarenbar.
5: Met Brady.
4: Hi, wat kan ik voor je doen?
5: Ja, ik wil heel graag reserveren.
4: Ja, dat kan normaal.

0: Captain Brady.
1: Ja, zeker.
0: Maar de meeste mensen kennen hem ook als Brian Haak.
1: Ja, dat klopt.
0: Een local hero.
1: Ja.
0: Want hij is Vladings. En hij heeft de tweede dag van het zomerterras opgestart met een sfeertje waarvan ik zeg, dat is een feestje.
1: Dankjewel, dankjewel. Leuk om te horen. Dat doet me veel. Mijn stem is een beetje weg, maar maakt niet uit. Dat is goed.
0: En ben je goed bezig geweest,
1: zeker,
0: in ieder geval. En je hebt een programma waarvan ik zeg, daar kan je niet bij blijven zitten.
1: Nee, dat vind ik ook. Ja, precies hetzelfde. Ja. Je moet dansen eigenlijk op deze nummers.
0: En het publiek, ja, begin van de avond, meestal nog niet zo gek druk, helaas. Maar wel geenthousiasmeerd.
1: Ja, dat is zeker heel erg. Dat is ook mijn dingetje, weet je. Ik wil het publiek gewoon, gewoon een leuke avond brengen. En kijk, helaas, weet je, bij mijn muziek moet je soms een beetje alcohol hebben. Dus de meesten waren denk ik een beetje nuchter. Dus dan zijn ze iets minder los. Maar in ieder geval, ik zag heel veel mensen best wel losgaan.
0: Hoe was het voor jou zelf?
1: Heel leuk, ik heb heel erg genoten. Ja, ik zag mensen shinen. Ja, ik shine zelf ook best wel erg. Dus ik was tevreden.
0: Ja, want daar gaat het natuurlijk ook een deel om. Hè? Want als je daar als opening staat, veel mensen willen dat niet eens. Een opening zijn op een festival. Want ja, dan moet je nog maar eens even die sfeer gaan neerzetten die er absoluut nog niet is.
1: Nee.
0: Maar hoe ervaar je zelf dan dat zomerterras? Je bent Vladingen, dus je kent het zomerterras. Hoe pakt jou dat, je eigen publiek?
1: Dat pakt mij heel veel. Daar krijg ik heel veel energie van. Dat kon je ook zien op het podium. Daar blijf ik maar doorgaan. Ja, ik maak me in ieder geval niet zoveel uit of ik opening ben, midden of eind. Ik maak er gewoon een feestje van, ik doe gewoon wat ik kan. En meestal lukt het.
0: Nou, vanavond lukt dat zeker. Vanavond hebben we het over zaterdagavond. Want als dit wordt uitgezonden is het inmiddels woensdag. Maar wat mij opviel bij jou, je staat alleen op het podium, maar je vult het.
1: Ja, dat is ook mijn dingetje. Dat heb ik wel geleerd hoor, van iemand. Die me gecoacht van, je moet wel heel het podium gebruiken. In het begin deed ik dat nog niet, maar naarmate je vaker optreedt, dan word je comfortabeler. En dat merk ik ook nu.
0: Ja, want je hebt niet alleen een leuke stage act, maar je hebt ook verrassingen erin zitten. Want op een goed moment ga je zelfs met cadeautjes gooien.
1: Ja, dat is ook wel een beetje mijn dingetje. Ik wil toch een beetje verrassend blijven doen. Weet je, alleen mijn nummers vind ik niet leuk, maar ik vind het soms een beetje leuk om mensen een beetje te teasen van, hé, hier een cadeautje, of iets anders. Een shirt geven, bijvoorbeeld, bij wijze van spreken. Dus ja, dat is gewoon mijn dingetje. Hoort bij mijn act.
0: Het is een totaal act, denk ik, want zo kan je het wel noemen. Het is niet alleen maar de liedjes die je brengt, waarvan de meeste zelf geschreven. Hè?
1: Zeker, zeker. Allemaal zelf geschreven, ja.
0: Want er zit af en toe iets anders bij. Er zat even een stukje Frans Bauer tussendoor. Dan zie je ook wel weer die herkenning bij het publiek. Sommige nummers zijn van jou bij het publiek nog, bij het grote publiek nog niet helemaal bekend. Maar je hebt inmiddels twee EP's uit, hè?
1: Klopt, ja. Ja, eigenlijk Billy Party 1 en Billy Party 2. Billy Party 2 was is in mei uitgekomen. Dus mensen, als je nog wil streamen, stream de EP.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, wij gaan in ieder geval iets laten horen van jou. Want dit moet gehoord worden. Want dan weten de mensen ook gelijk van, oh, voor een feestje. Dat dan moeten ze bij Captain Brady zijn.
1: Zeker, zeker. Mensen kunnen mij boeken ook op Showbird, maar ook via Insta. Ik heet gewoon Captain Brady, heel makkelijk. Dus als je me wil boeken, stuur me een berichtje.
0: Dat moet je maar zeker gaan doen. En we gaan nu even een stukje luisteren van Captain Brady.
1: Top. Hier is Captain Brady.
0: Oké, dankjewel.
1: Jij ook bedankt, man.
2: Hallo mensen, welkom.

0: Er is ook acrobatiek op het zomerterras. En op de openingsavond was het al gelijk prijs. Het deed mij denken aan Cirque du Soleil. Als ik zo'n gordijn zie hangen waar ze dan allerlei kunsten in doen. En de kunsten worden gedaan door...
1: Nou, door mij, Sylvia
2: en Janneke.
0: En die twee die maken echt acrobatiek waarvan ik denk... ik zou nog niet eens onderaan dat gordijn willen hangen.
1: Nou, wij dus wel. Wij waren nu uitgenodigd door de Stadsgehoorzaal en de zomerterras hier in Vlaardingen. En wij zijn Flying Street Art. En we hebben het super genoten om hier even met de warme zomers weer te staan. En ja, we durven het wel aan om in de gordijnen, de doeken, dus te hangen.
0: Want jullie hebben ook eerder al hier opgetreden in Vlaardingen. Jij?
1: Ja, nou, ik kwam hier enkele jaren al, dus niet elk jaar. Maar ik kan me wel nog herinneren, zeker 12 jaar geleden, 15 jaar geleden... hier te hebben gestaan met een andere act. En tussenin ook nog met verschillende acts. Dus ja, we komen hier vaker terug.
0: Als straattheater ook?
1: Alles maar straattheater. Alles bouwt de lucht voor openbaar publiek, voor de open ruimte. Ja.
0: Het was in ieder geval erg leuk om te zien. Ik kan niet zeggen, ze komen dit jaar naar de Stadsgehoorzaal. Helaas niet, want het zou wel mooi zijn een keer acrobatiek in de Stadsgehoorzaal. Maar misschien dat als u als luisteraars denkt van nou, dat had ik toch wel willen zien. U weet het, Stadsgehoorzaal kunt u altijd bereiken. Dan ga je er gewoon om vragen. Dames, ik vond het enerverend. Hartelijk dank.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier nog. Fijne avond.
1: Fijne avond. Dankjewel. Doei.
0: En dan nu de Sjaak Foyers regio en lokale, vooral lokale, uitgaanstips voor de komende week. En dit zijn dan die tips. In het Oranjepark Het Hof in Vlaardingen op vrijdag 21 augustus vanaf 17:15. Zaterdag 22 augustus vanaf 17:30. En zondag 23 augustus vanaf 12:30. Het tweede weekend van het zomertras. Met een prachtig aanbod aan artiesten van diverse pluimage. En zaterdagmiddag vanaf 13:30 terug in de tijd onder leiding van Rita Jong. In het Schiedamse Julianapark aan de BK-laan begint zondag 23 augustus om 1 uur Cultuur Borrelt. Een middag met de Schiedamse bands Jungle Commando, OVT en Boneyard. De toegang is gratis. Dat geldt overigens ook voor het zomerterras dit weekend. En het Vlaardingse Stadstrand biedt onder andere morgenavond, donderdag 20 augustus, DJ Franklin met Hypnotic Techno vanaf 8 uur. En de toegang is weer gratis. En zaterdag 22 augustus organiseert het Stadstrand in samenwerking met de Kroephoekfabriek concerten van Sticky Sweet en Lumina. Dit waren de Sjaak Foyers Regio Theater uitgaanstips. Theater is er nog niet bij, daar zijn ze nog keurig aan het opknappen, schoonmaken en weer klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Maar verder is er voldoende te doen in de regio. Dus ik zou zeggen, geniet er maar lekker van en veel plezier.
2: Wat is nou het leukste foyer van Nederland?
3: Dit is Sjaak's foyer.
4: Dit heet de Budapest Bounce. It went all the way.

Sakay mı?

Dit is Trenchcoat met Budapest Sound.

0: live op het Zomerterras 2026.
1: Een vreemde naam, je bent begrepen.
0: Een vreemde naam, zegt hij van zichzelf. Erik Anconé van Trenchcoat. En wat was dat een heerlijk swingend feest, zeg. Af en toe leek het wel of Madness op het podium stond, maar het was toch net weer iets anders. Het zat veel meer in de jazzy, Amerikaanse muziek. En het was gewoon genieten. En hoe was het voor jullie, Erik?
1: Ja, het is te gek. Het is altijd zo leuk om ergens aan te komen. En dan te zien wie er voor het podium staat. En dan mensen aan het dansen krijgen. Dat is gewoon, daar doe je het voor. Dus fantastisch.
0: En bevallen vandaag?
1: Ja, het was het weekend dat we hebben gisteren ook gespeeld. Dus het is altijd even, als je de 2 gigs in de weekend hebt, moet je altijd even doorbeuken. Want gisteren was laat en vanochtend was weer vroeg. Dus dan ben je er gewoon allemaal weer en heb je er zin in. En dan kijk je elkaar weer aan en denk je, yes, rock and roll, let's go.
0: Ja, het is lekker enthousiasmerend hier het publiek op het Zomerterras, dat mag gezegd. De zondagmiddag is meestal niet zo gek druk bezocht, valt mij op. Want als ik het programma zo zie, Trenchcoat, voor de mensen die het kennen, hadden zeker gekomen. En dan dadelijk ook nog Anton Goudsmit samen met Kato van Dijk. Dat is een heerlijk programma voor de zondagmiddag. Daar laat je zelfs fijner voor staan. Nou, ik neem het wel op hoor, maar... Spelen op het Zomerterras, ik vind dat toch altijd anders dan op een ander groot festival.
1: Ja, wij spelen natuurlijk veel festivals, vooral in de zomer. Zijn we overal en alles is uniek. Dus alles heeft zijn eigen ambiance. Vanaf het podium is dat soms moeilijk te zien. Want je bent eigenlijk maar heel kort op een plek. Maar wat wij zien is de energie van mensen, waar ze zitten in hun dag. En zodra wij een paar van die uptempo nummers spelen, en dan krijg je mensen los, dan denk ik altijd van ja, oké, dit is een leuk publiek. Weet je wel, die wil ik losspelen, zeker.
0: Wat mij opviel was, het was een band met alleen maar kerels. En achter de drums, ja, daar zit een dame.
1: Ja, klopt. Jenny the Goose Johnson is dat. Die is zeker, dat is onze mascotte. Het is bijna ons kleine zusje. Wij, inderdaad, we zijn 9 man en 1 meid. En ze is ook nog eens een goede slag jonger dan wij. Dus het is echt, het is ons
0: maar
1: zusje.
0: Ze speelt lekker strak.
1: Dat was goed, ja. Ze, ik noem, misschien is het slecht voor het interview, maar ik noem haar altijd een beetje gekscherend onze Muppet. Ze zit altijd als een kleine animal achter de drumkit. Dus we zijn heel blij met haar.
0: Ja, ze is er bijzonder bij betrokken. Dat zie je ook aan haar hele uitstraling. Ja. De chemie die ze uitstraalt van, ik zit hier lekker op mijn plaats.
1: Mm-hmm. Ja, absoluut. Zij is het recent bij de band gekomen, samen met de baritonsaxofonist. Want met zo'n grote band heb je soms wat verlopen. Sommige mensen komen erbij en die gaan weer weg. Maar zij is zo'n goede match. Zo'n goede match. Toen zij kwam voor het eerst bij ons, kwam ze spelen. Om een soort van proef te spelen. En ze kende gewoon alle nummers uit haar hoofd. En zij gewoon tikte hem af en ging gewoon helemaal niet geïntimideerd. Het was een kleine repetitieruimte met 9 gasten erin. Nee hoor, gewoon rock and roll. Dus ja, het is een topper. Ja,
0: ja, want ook de saxofonist die je net noemt is pas bij de band, begrijp ik.
1: Ja.
0: Die blaast de toetert een aardig eentje weg.
1: Ja. Nee, Robert is te gek. En hij is een ontzettende showman ook. Kijk, ik als frontman, ik sta met dansen helemaal, weet je wel, ik sta helemaal los te gaan. Maar de rest van de band kan soms een klein beetje statisch zijn. En dan kan Robert erbij en die heeft ook gewoon zin om te feesten en om rond te springen en te doen. Dus ik voed heel erg op zijn energie ook. Ja. En hij kan echt geweldig spelen. Ja. Dus ja.
0: Zeker wel.
1: Hij kan die hele show dragen. Ja, zeker.
0: Maar wat mij opviel was dat eigenlijk de hele band wel in beweging is.
1: Ja.
0: Jullie zijn allemaal bijzonder swingend bezig. Ja, jij helemaal als frontman. Mm-hmm. Ja, jij moet dat publiek natuurlijk meesleuren. En dan valt het op dat er sommige instrumentale nummers zijn waar toch de aandacht naar jou gaat.
1: ja, precies. Ja, we hebben een aantal inderdaad twee instrumentale nummers. Maar soms ga ik ook in het publiek dansen. Nu moest je helemaal omlopen. Dus ik bleef gewoon even staan. Maar dan sta ik gewoon op het podium te dansen. Ja, nou ja, ik kan niet helpen wie er naar wie kijkt. Maar ik vind het leuk.
0: Hoe omschrijf jij Trenchcoat zelf?
1: Ik noem het vaak heavy swing. Omdat er zit iets. Ik denk dat we in essentie een swingband zijn met heel veel invloeden. En die invloeden kunnen ons ook helemaal per nummer helemaal meenemen. Dus sommige nummers die zijn echt bluesy. Sommige nummers zijn echt rock'n'rolly. Sommige nummers zijn echt bijna. We spelen polka's, weet je. Oompa, oompa, oompa. Maar we hebben ook heel veel jazzy-achtige dingen. Dus ik denk dat de basis een soort van swing is. Maar dan wel heavy style, weet je wel. Grote band. En dan met heel veel invloeden. Gewoon dingen die we leuk vinden. En het meeste zijn onze eigen nummers. We spelen dus een paar soort traditionals. Dus aan het einde hoorden we ons Mise Lou spelen of zo. Dat zijn van die nummers die gaan al zo lang mee. Dat vinden we dan tof om te doen. Maar vooral in onze eigen nummers, denk ik, hoor je heel erg de verschillende stijltjes die we willen aantikken.
0: Ja, want het gaat van swing via country blues bijna. Ja. Af en toe neigt het zelfs naar hip-hop.
1: Oh, wauw. Ja, hip-hop. Ja. Nou, er zit één nummer in, inderdaad. Dat is bijna zo'n soort cowboy-nummer, inderdaad. Die hebben we nu niet gespeeld, volgens mij, de Exorcist. Maar dat is echt... Dus ja, we vinden het gewoon heel tof om heel breed te zijn. Het is ook daardoor moeilijk soms om ons te duiden. Dus als je op onze abstract ziet van wie komt te spelen... dan lezen mensen vaak iets en denken ze, oh, dat vinden we leuk. Maar we worden de laatste tijd veel geboekt op jazzfestivals. En ik denk dat we daar goed passen. Ik denk dat we daar een leuke toevoeging zijn. Want als alles standaard jazz is, dan zijn wij juist jazzy genoeg om daar te zijn. Maar ook verrassend genoeg voor een andere sound. Maar we hebben het ook wel eens gehad dat we op een rock'n'roll festival geboekt waren. En daar hadden ze echt verwacht dat we de hele set alleen maar pure rock'n'roll, gewoon van die echt vierkwarts maatjes, gewoon heel standaard zouden spelen. Want iedereen stond daar met zijn petticoats en zijn vetkuiven klaar, zeg maar. En dat was heel grappig. Die mensen vonden het als ik leuk om eens een keer iets nieuws te horen, maar ze konden er niet, weet je wel, hun standaard danspasjes op doen. Dus ik denk dat die brede stijl... Wij maken muziek omdat wij het leuk vinden. Hè? En dat we daar andere mensen mee kunnen verblijden is echt... Dat is de tweede missie. Hè? We moeten het in eerste instantie zelf leuk vinden. En we vinden het gewoon tof om een gemixte stijl te hebben.
0: Ja, want ik denk dat het gewoon heel moeilijk is om jullie echt te omschrijven. Want er zit zoveel in. Ja. Ik zei net Madness, maar er zit ook Amerikaanse big band in. Als je je ogen dicht doet en je denkt er staat een big band, dan klopt dat ook nog.
1: Klopt. Ja, zeker. Zeker. En we hebben normaal vier man, vier blazers. En dus we waren nu met twee man sterk. Maar
0: dan is die sound nog veel breder. Know,
1: dat is echt zo dik. En dus ook, we speelden ook St. James Infirmary. Dat is een nummer. Ik heb mijn hele leven al in allerlei bands gespeeld toen ik hierbij kwam. Dus 4, 5 jaar terug. Toen zei ik van, hey, met zoveel koper. Ik heb één verzoek, ik wil St. James Infirmary spelen. Dat nummer speel ik al in elke band waar ik heb gespeeld. En het klinkt hier gewoon zo verschrikkelijk goed met de punch die het heeft. Als die blazers allemaal tegelijk zo'n sting doen, zo... Daar krijg ik het warm van, weet je wel. Dus
0: vaak... Dat is ook een waanzinnig nummer natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar ik sta vaak op het podium ook gewoon heel erg te genieten van de band. Hè? Dus ik ben zelf ook publiek van mijn eigen band. Dus ja.
0: Maar zo te horen spelen jullie overal.
1: Ja, we spelen best veel. En dan voornamelijk in de zomer wat meer. Het begin van de zomer en het eind van de zomer. Want mensen gaan ook op vakantie. En in de winter hebben we ook gewoon onze reguliere gigs staan. Maar we spelen genoeg, ja.
0: En in de winter, theatertours of is het echt clubcircuit?
1: Nou, het is vooral festivals op het moment. Kijk, we hebben niet een gevolg dat als wij... We staan ook wel veel in soort van venues, hè, dus gewoon muziek op poppodia. Maar daar moet je natuurlijk altijd kaartjes verkopen en dan moet je zorgen dat het vol is. En het is niet zo dat als wij ineens naar Zutphen gaan, dat we daar genoeg man op de been kunnen krijgen om dat meteen vol te krijgen. Terwijl als je dit hoort in Zutphen, laten we het proberen. Maar,
0: nou, als ze de muziek beluisteren van jullie, dan ben ik overtuigd dat ze wel komen.
1: Ja, tof. Dat vind ik wel fijn om te horen. Maar die festivals werken dus goed, want dat heeft ook een ingebouwd publiek. En we zijn een band met heel veel energie, heel veel punch. Dus wat ik merk, dat programmeurs vinden het vaak fijn om ons in zo'n zomerprogramma te zetten. Want ze weten van, oké, die sfeer. We hebben eerst een paar soort van wat rustiger acts. En dan willen we even dat mensen wakker worden en even gaan knallen. En dan zijn wij daarvoor. En we spelen soms ook echt een set van 2 uur... om gewoon iedereen helemaal mee te krijgen in ons wereldje. En dat vinden we heel tof. Dus we zijn vooral in de zomer zijn we veel aan het draaien.
0: Ik heb in ieder geval enorm genoten. Want ik wil de mensen enthousiasmeren om een keer te gaan kijken en luisteren naar Trenchcoat. Het klinkt meer dan de moeite waard, Erik.
1: Nou, dat vind ik echt fantastisch om te horen. En als mensen het willen zoeken, we zijn op Instagram, zijn we @trenchcoat.music. Daar kan je een beetje zien hoe we eruit zien. Dat horen ze natuurlijk niet op de radio, dat we allemaal ook echt fantastisch gekleed zijn.
0: Groen met een wit wit vestje erop en allemaal hetzelfde. En ja, dat geeft ook weer een beetje dat Amerikaanse big band idee.
1: Ja, maar het is ook gewoon grappig als je allemaal aangekleed bent en je komt ergens binnen. We zijn dus allemaal in het groen en het wit, maar een beetje verschillend allemaal. Maar als je aankomt, je maakt meteen een statement. Iedereen zegt, oh, daar gaat iets gebeuren, weet je wel. En als je dan met 9 man sterk zo aankomt lopen, dat is gewoon tof. Ja. Dus.
0: Dan moeten ze zelf maar gaan zien. Ja, in ieder geval, kom een keer kijken bij Trendscoat. Ja. Bedankt.
1: Hartstikke bedankt. En tot ziens.
0: Ja, en Trendscoat was een van die hoogtepunten in het afgelopen weekend. Maar er waren er meer. Want het was echt een festival het afgelopen weekend waarvan ik zeg... de organisatie mag zichzelf een aardige pluim geven. Want het was goed georganiseerd. Het was op de zomerweide, dus... de kleine vorm nog. Komend weekend wordt het in de grote vorm gedaan. En dan heb je dus 2 podia waar gespeeld wordt. Maar dit was nog in de kleine vorm. En wat ook zo'n succes was, was Here You Go. Het is een Nederlandstalig band. En hier zijn ze met Alles Wat Ik Zoek.
2: Soms valt een puzzelstukje even op zijn plaats. Is er... even geen leegte meer over. Er is een ruimte voor een vliegtuig dat letters schrijft in de lucht. Voor een lieve heersbeestje die landt op een trui. Voor de rust in ons zuchten. Er is even niks wat moet. En vanavond Utrecht.

0: Ja, dit was dus niet live op het Zomerterras, maar was wel een opname die Willem de Wild heeft aangeleverd van een concert dat ze hadden in Utrecht. Ja, dat is ook, was ook aardig. Maar ja, het was geen Zomerterras natuurlijk, want daar klonken ze werkelijk nog beter. En wat ook leuk was, was de Cascadeurs op het Zomerterras. Zij traden zelfs twee keer op. Het was zaterdagavond op het Zomerterras. En er was een act, die kwam zelfs een keer terug. Die trad er twee keer op. En de naam van de act is...
1: Crêpe de la Bête, van de groep Hirondelle.
0: Ik zag vanavond voor het eerst weer echt ouderwets cascadeurs.
1: Cascadeurs, ja.
2: Dat woord hebben wij ook al even niet meer gehoord. Dat, ja. Mijn vader gebruikt dat wel nog veel, maar ja, dat klopt wel. Ja,
0: ja, gooi- en smijtwerk noemen sommige mensen het. Ja. Maar wat jullie met elkaar doen is een heerlijk stukje theater brengen in een crêperestaurantje buiten met gasten aan de tafeltjes. Die halen jullie uit het publiek. En die mensen die worden eigenlijk bediend door een dame die smoorverliefd is op de kok.
1: Klopt.
0: En de kok, ja, die voelt toch ook wel wat voor de... Maar ook de derde man in kwestie, hij staat nu niet bij ons, want hij is zijn spullen aan het opruimen. Die heeft ook wel een oogje op de... En dat geeft hele hilarische situaties. En dan maak je dingen mee, trapezenwerk, draaimolens waarin gehangen wordt, tafels waar bediend wordt en waar de wijn rijkelijk vloeit. Soms zo rijkelijk dat ze zelfs het glas maar bij moeten schenken in de eigen mond. Want het zit er vol. En het is hilarisch. Hoe komen jullie op deze act?
2: Oh, ja, dat is wel ontstaan. We zijn ooit, heb ik een verhaallijn geschreven. En ja, dat is nog niet wat het nu uiteindelijk geworden is. Dat heeft 5 jaar geduurd voordat de voorstelling is geworden waar die nu is. Dus dat is wel volharding en blijven doorwerken en verfijnen met z'n allen.
1: Het idee is al ruim 13 jaar oud. En de eerste opzet en de voorstelling zoals die nu is, is zo'n 10 jaar oud. Dus die gaat al 10 jaar mee. En in die 10 jaar is die ook nog heel veel veranderd en bijgespijkerd. Dus ja.
0: Dus jullie spelen deze voorstelling eigenlijk al 10 jaar. Met iedere keer wat aanpassingen, verfijningen, verbeteringen. Maar wat moet je nog verbeteren aan deze voorstelling?
1: Ja. Nou ja, zoals nu bijvoorbeeld, nu hebben we een 25 minuten variant gespeeld. Omdat ze hier maar 25 minuten tijd hadden. Normaal zit er nog een stuk vuur en nog wat meer achteraan. Dus dan moet je weer wat aanpassingen maken en zo. Ja, en nu ook met de droogte kan het vuur ook op veel festivals niet. Dus spelen we deze versie weer meer en dan ga je hier weer het einde weer wat meer variatie in maken. En zo blijft het al.
2: Ouders komen uit het vak en elke keer als die kijken zo'n 2-3 keer per jaar, denk ik. En dan komt er toch altijd nog wel een vrolijk lijstje, maar wel heel fijn met dingen van, oh, hebben jullie daar al over nagedacht en waarom doen jullie dat zo? Dus we hebben af en toe hele fijne feedback van een frisse blik er toch weer naar te kijken.
0: Jouw ouders zijn ook cascadeurs.
2: Ja. Ja, mijn vader is echt... Nou ja, vandaar dat hij ook het woord gebruikte. Dat was een echte cascadeur, ja.
0: Ja, want dat vak lijkt mij uitgestorven. Je ziet dit niet veel meer.
2: Nee, ja, in andere vormen denk ik meer. Je hebt 2 circusscholen in Nederland en daar zijn ze echt wel bezig. Maar dat is iets meer contemporary, wat meer gelinkt met dans. En wat wij doen, dat is weer een verhaal apart eigenlijk.
1: Ja, maar in België zijn nog wel veel... In België is het nog meer... België en Frankrijk heb je veel meer nog dat gooi- en smijtwerk. Tenminste, zien we het vaker. Ja.
0: Ja, maar in België en Frankrijk zie je ook veel meer straattheater dan hier in Nederland.
1: Ja, dat is daar ook veel groter eigenlijk. Hè, en veel meer deel van het culturele spectrum daar. En dat is wat minder hier in Nederland. Ja.
0: En er zijn daar veel meer festivals.
1: Ja, veel meer festivals. Maar ook omdat het zo meer in de cultuur zit, is er ook gewoon meer geld voor. En meer, dus dat, dat heeft allemaal met elkaar te maken uiteindelijk. Ja.
0: En je hebt natuurlijk de Gentse feesten, je hebt de Lokense feesten. En waar heb je al niet feesten? Iedere zichzelf respecterende stad in België heeft een week feest. En daar zouden jullie natuurlijk fantastisch passen. En theaters...
2: Theaters, nou ja, binnen, wij doen ook circus en dan doen we in een tent. Dat doen we zelf, dus dan worden we ook niet ingehuurd. Maar theaters is weer een heel ander vak ook weer. Het is heel anders. Hier zit je heel dicht op het publiek. In de tent merken we al dat dat anders werkt met belichting. Maar theater doen we wel eens, maar dan meer losse acts, minder humor. Dit werkt eigenlijk alleen als je zo dicht bij de mensen onderdeel bent van ja.
0: Ja, ik zou me ook voor kunnen stellen op de parade.
1: Ja, nou, de parade zou inderdaad wel kunnen. Zijn we daar alleen qua oppervlakte weer een beetje aan de grote kant. De parade heeft maar relatief weinig ruimte en vaak kleinere acts. Maar daar hebben we nog nooit gespeeld, hè, de parade zelf.
2: Het is lastiger omdat wij niet afgebakend zijn. We zijn heel open. Dus eigenlijk werkt bij ons dingen met ticketverkoop moeizaam. Omdat iedereen kan het zien. En dat vind ik nou ook juist heel erg het mooie. Dat het voor iedereen is. En als mensen voorbij komen en nog nooit iets met theater, dan hoop ik dat hiermee dat ze toch iets meekrijgen. En hopelijk het leuk vinden.
0: Noem nog één keer jullie naam. Want de mensen moeten dit gewoon een keer gaan zien. Dus ze houden de agendas maar in de gaten.
2: En dan kan je het best op Sansara. Sansara is onze overkoepelende naam. Crêpe de la Bête Sansara.
0: Ik heb genoten en ik hoop jullie ooit weer eens te zien. Want ik ben benieuwd wat er dan voor veranderingen en misschien verbeteringen. Hartelijk dank en ik wens je nog een fijne tour.
3: Heel erg bedankt.
2: Dank u wel.
0: Jullie bedankt.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis-publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sjaaks Foyer. Het mooiste programma op de woensdagavond.
1: Ja, en vanavond in Sjaaks Foyer heel veel aandacht voor dat zomerterras. Waar we afgelopen weekend in het Vlaamse Hof, of het Oranjepark, zoals u het ook mag noemen, mee zijn begonnen. En er komen nog twee weekenden. Het komende weekend, daar hoort u in het komende uur muziek van de artiesten die er gaan optreden. En we hebben ook nog in dit uur, nadat we nog even La Rosca hebben laten horen met Hey Boy, een serietje eigenlijk van nummers en gesprekken met Cato van Dijk en Anton Goudsmit. En ik moet eerlijk zeggen, dat was voor mij de topper van het afgelopen weekend. En misschien zelfs wel de topper van het hele festival. Maar dat gaan we zien. Eerst La Rosca. Ja, de plant blijft niet hangen.

Ja, soms moet je gewoon met veel plezier spelen. En dat doet La Rosca. En zij spelen namelijk op het Zomertras aanstaande vrijdagavond om 6:45. En dat is de opening van die avond. En die begint al gelijk feestelijk. Nou, dat kan dan al haast niet meer stuk. Afgelopen weekend, zondagmiddag om precies te zijn, was er een concert van twee absolute toppers. Zangeres en bassiste, alsmede pianiste, Cato van Dijk, van onder andere natuurlijk My Boy. Maar er is meer, want ze is ook, nou, dat hoort u zo wel in het gesprek, maar we gaan ook wat lekkere muziek van ze horen. Muziek opgenomen op het afgelopen zomerterras, dus ik zou zeggen, geniet er maar van. En dat doet ze natuurlijk samen met Anton Goudsmit, de gitarist.

0: Afgelopen zondag op het Zomerterras heb ik misschien wel het beste concert van de hele Zomerterras-serie gezien. Kato van Dijk, u kent haar waarschijnlijk van My Baby. Of u weet misschien dat ze een nichtje is van de nooit te vergeten Maarten van Roosendaal. Laten we die naam alsjeblieft blijven onthouden. En gitarist, zij speelt ook de bas, hè? Dat moet erbij gezegd worden. En ze zingt. En ja, ook nog. En meestergitarist uit Nederland, Anton Goudsmit. Anton Goudsmit kent u misschien van zijn eigen tours, maar u kent hem misschien ook nog wel uit de Neil Cole Collective. En al die andere dingen die hij doet en nog gaat doen, want het is een man met een muzikale toekomst. Maar op het Zomerterras kwamen deze twee samen en dat verbaasde mij. Hoe krijg je Kato en Anton samen? Ze hebben er iets over verteld, maar ik wil graag het naadje van de kous.
1: Ja. Nou, dat kwam omdat er was een... hoe heet hij nou? Felix?
2: Felix Slaarman.
1: Slaarman. Die organiseert het Jazzfest in Amsterdam. En die begon al met... ja, ik denk al 5 jaar geleden of zo. Met, probeerde hij ons bij elkaar te krijgen. En die begon te mailen van... ik wil een concert boeken met jullie twee. En ja, we kenden elkaar wel van hier en daar. En we hebben elkaar vaker gezien bij Radio 6 Awards en dingen en zo. En, maar nooit samen gespeeld. En dus ik dacht, grappig. Iemand heeft een idee. Maar ja, dan kon ik natuurlijk weer niet. En dan kon Anton weer niet. Dus dat heeft zo iets van 3 jaar, denk ik, geduurd voordat het echt ging gebeuren. En toen was er ineens een jaar dat we wel konden. Vorig jaar of zo. Of alweer het jaar daarvoor, denk ik. Maar en toen... toen kwamen we samen op het podium. En dan hebben we eigenlijk allebei wat favorieten en wat muziek uitgezocht. Wat we samen wilden spelen.
2: Moon River zelfs deden we.
1: Oh ja, Moon River.
2: Ja, die hebben we nog steeds ook. We hebben nog heel... We hebben echt bakken, omdat we hebben zoveel nagedacht en gerepeteerd. Echt...
0: jullie zijn natuurlijk al een tijdje met het project bezig.
2: Ja, dus nu inderdaad 2 jaar. Maar ook meer repeteren dan ik ooit gewend ben. En op de leukste manier, ik loop iedere keer met een smile naar huis. Want we zitten dan lekker oeverloos te jammen. En dan neemt zij het op. En dan komt er opeens een heel nummer. Maar ook heel veel nummers heeft zij gewoon in haar hoofd. En dan zit ze in de auto. Want dat heeft ze dan wel helemaal uitgedacht. Dan moet je, dat hoor je dan als je 2 keer hebt geluisterd. Dat er echt een vorm in zit. En dat het eigenlijk helemaal uitgedacht is. En, maar echt gewoon met het geronk van de motor op de achtergrond. Hoor je dan de melodie. En alles is nog een beetje... ook nog zonder tempo, maar gewoon een idee. En dan gaan we daarmee, dan maken we iets. Zoals bijvoorbeeld My Heart, die hebben we net opgenomen. Die is heel erg goed gelukt. Mijn moeder moest ervan huilen.
1: Oh.
2: Ja, maar die helpt bij alles de laatste tijd. Dus, maar in ieder geval...
0: krijg je als je ouder wordt, hè?
2: Ja, precies. Maar ik heb mensen bepaalde dingen laten horen. En vannacht kreeg ik een appje van Matthijs van Nieuwkerk. Wonderschoon! En met een huilie erbij.
1: Ja.
2: En ook van zijn vrouw vanochtend. Dus ze hebben het zitten luisteren en die zijn helemaal verkocht ook. En dat zijn mooie dingen.
0: En ik heb dit constant gehoord en ik ben ook verkocht. Want ik zit te wachten, wanneer komt het album?
2: Ja, nou...
1: We zijn aan het opnemen geslagen. Nee, dus we zijn ook dus, nadat we een paar gigjes samen hadden gedaan, dus begonnen met eigen werk. En de meeste van de dingen die we nu opgenomen hebben, die zijn dus op
2: eigen dingen.
1: Allemaal op de manier gebeurd zoals Anton net omschreef. Eindelijk kan ik iets met al die ideeën in mijn hoofd, van die a cappella nummers die eigenlijk al in 1 keer in mijn hoofd bestaan, maar die bestonden dan nog niet in het echt. Maar als ik die aan Anton stuur, dan snapt hij dat. Ja. En dan legt hij de muziek onder. Ja. En dan
2: zijn echt de mooie composities. Maar we hebben ook dat we gaan jammen.
1: Ja.
2: En dat we dan begint zij met een baslijn. En dan maken we, net zoals een bandje in een repetitieruimte, maken we daar dan echt een nummer van. En wat die andere kant van ons is, vind ik ook dat we allebei onwijze groove hebben.
1: Ja.
2: Die als zij gewoon gaat en ik ga gewoon, dan gaat het echt vanzelf. En dat heb ik echt met niemand zoals met Kato. Dat het is van, gewoon, het is geen twijfel, weet je wel. Dat vind ik heel lekker dat we dat kunnen. We kunnen ook gewoon lekker gaan jammen bijvoorbeeld. En dan blijft het best wel spannend.
1: Als ik een afslag neem, dan weet ik gewoon dat hij direct reageert op wat ik, wat ik doe, verzin. Dan snapt hij dit al. Eigenlijk voordat ik het heb bedacht, dan snapt hij het eigenlijk al.
2: Ja, maar dat is wel iets wat je ontwikkelt als muzikant. Dat je toch een soort van ISP, dat je weet wat de ander denkt. Ook, er is ook zoveel onuitgesproken communicatie tussen mensen die niet woordelijk is. En ik denk dat muzikanten, zeker zo iemand als Cato, die ook een heel intuïtieve muzikant is. En ik ben eigenlijk ook een heel intuïtieve muzikant. Dat je dat best wel ontwikkelt. En ik heb eigenlijk met Cato voor het eerst dat ik iemand heb dat je ja, eigenlijk bijna een nummer kan maken zonder dat je het hebt al.
3: Toen kwamen we erachter dat we allebei een liefde hebben voor Elvis Presley. Toen dacht ik, oké, daar moeten we ook iets mee. Ik ben trouwens net in Graceland geweest, dus ik was voor het eerst in het huis van Elvis. En bij de begraafplaats, best wel surreëel. En mee opgegroeid. En toen ik 3 was, was dit het eerste liedje wat ik zong. En nu met Anton mag ik het weer zingen. En jullie kennen het vast wel, jullie zullen het wel horen of herkennen.

0: Ja, ik kreeg ook het idee dat jij, Cato, nummers schreef, teksten schreef. Je stuurde ze per mail naar Anton. En Anton zette er de muziek bij. En dat was de muziek die jij wilde horen. Ja. Precies ja, in jullie straat. Jullie voelden elkaar goed aan.
1: Het is vaak een melodie alleen maar.
2: Ja, en soms nog. Maar ja, en soms is het. En meestal is het inderdaad wat ik wilde horen plus, zeg maar. Met nog veel meer diepgang. En weet je, want soms heb je dan wel een akkoord in je hoofd. Maar Anton kan dan net weer iets anders, een afslag nemen. Iets anders eronder leggen. Wat het weer heel spannend maakt, voor mij ook. Dus het is. Het is echt heel bijzonder.
3: En deze was ook heel spannend, stiekem. Het is voor het eerst dat we in zo'n setting als dit speelden. We hebben één keer in die tuin of daarvoor muziekgebouw gespeeld.
2: Ja.
3: En dat was veel intiemer en dichterbij en met kleine speakers en zo. En dit was echt een onwijze vuurdoop, maar ik heb toch een erg goed gevoel.
0: Ja, want jullie gaan nu ook een tour maken.
1: Ja.
0: En die komt onder andere in de Lantaarnvenster in Rotterdam. Ja. Welke datum is dat?
2: Volgende maand al, volgens mij uit mijn hoofd 17 september.
3: 17 september, ja, klopt. Ja.
2: Toch?
3: Ja, het staat ook op de website van Lantaarnvenster. En er zijn nog een paar kaarten, geloof ik. Dan moet je snel zijn. En het wordt heel bijzonder.
2: Ja,
3: en we gaan ook,
0: als het net zo bijzonder wordt als vandaag, dan kunnen de mensen heel wat moois verwachten.
3: Dat kan ik je garanderen. En het wordt waarschijnlijk in een zaal nog veel meer zeggenskracht krijgt. En veel beter wordt nog. En dan voor de mensen die Lantaarnvenster gaan missen, zitten we ook in De Nobel in Leiden. En daar zitten we ook in oktober ergens.
2: Ja.
3: En dat is we doen ook een paar van die grotere popzalen, maar dat worden wel seated concerts. Dus ze zetten stoelen voor ons neer. Dus dat is wel een aanrader, ook voor als mensen denken van, oh shit, het is uitverkocht. Ga dan alsjeblieft naar De Nobel. Dan kunnen ze daar komen kijken.
0: Ja, want ze moeten zeker gaan kijken, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb meer dan genoten. Ik heb jullie beide, jou al een keer met My Baby gezien. Ik heb Anton gezien in Den Haag met een eigen collectief. En ja, dan denk ik, die mensen zitten al op hun top. Maar ze kunnen nog verder, want dat bleek vandaag.
3: Ja. Nou, dat is echt heel lief dat je dat zegt.
2: We hebben met elkaar weer een nieuw bergje geklommen.
3: Ja. Het gekke is, muzikaal is het allemaal vanzelfsprekend.
2: Ja.
3: En nou moeten we het nog doen ook. Dat is heel gek.
2: Ja.
3: Dus dat wordt heel, heel spannend.
0: Ik vond het toch een spannende gedachte om jullie samen op een podium te zien. Maar nu ik het gezien heb, zeg ik, dit mag je niet missen. Als je iets goeds, iets spannends en iets fantastisch mooi muzikaals wil horen, ga kijken bij het concert van Cato en Anton. Want het is geweldig. Of in de Lantaarn of in de Nobel. Ik heb genoten en ik ga zeker wat laten horen. Ik heb wat opgenomen vandaag. Ik hoop dat het uitzendwaardig is.
3: Ja, en we komen vrij snel. Aanstaande dinsdag gaan we de eerste 5 nummers die we hebben opgenomen, die gaan we mixen. En dan komen we met 5 nummertjes komen we dan uit binnenkort. En dat in ieder geval digitaal. Dus hou dat in de gaten.
0: We gaan ernaar luisteren. Cato en Anton, hartstikke bedankt voor jullie tijd. En maak het nog mooier.
3: Ja.
2: Gaan we doen.
3: Dankjewel, man.
2: Ja,
0: en het waren hele bijzondere opnames die gedaan zijn in het hof. Want het was nog een toevoeging door die vogels op de achtergrond. Dat was eigenlijk best wel leuk. Leuk om te horen. Dit is ook heel aardig, want dat speelt ook het komend weekend op het zomerterras. Sindicato Sonico.
4: Ja, wat ik wil zeggen. Baby, our next song is for all the babies, we are the same people.

0: los tontos del mundo.
1: Ja, Syndicato Sonico. Zij spelen vrijdagavond om 9 uur op het Zomerweide podium. Het kleine podium. En deze muziek kwam van het De Zwarte Cross. En weer voor ons, ja, programmamakers, maar ook voor u als luisteraars, bijeengebracht door Willem de Wild. En Niels Fischer en Tim Bazzo, die spelen aanstaande vrijdagavond om 22:30 op het hoofdpodium. Nou, dat belooft ook weer een heerlijk concert te worden. En luister maar even naar Niels Fischer en Tim Bazzo.

0: Mrs. Fisher. Dankjewel. Zo.
1: Bobby.
0: En voordat we zaterdagavond weer verder gaan met veel mooie, lekkere muziek, is er ook op zaterdagmiddag lekkere muziek. En dat is vrij speciaal voor de ouderen. Rita Jong heeft dan haar programma Terug in de Tijd. En Terug in de Tijd, daar, ja, daar kan je van alles verwachten. En misschien doet ze dit ook wel. Samen met Javi Escalera, Rita Jong en Maria Isabel.

Ik ben benieuwd wie Rita Ome als gasten mee heeft genomen voor aanstaande zaterdagmiddag. Maar het wordt gezellig en zeker speciaal voor de ouderen onder ons is dat een heerlijk meeluidige muziek. De avond begint op zaterdag om 17:30 met het Mark Bischoff Trio. En dit is die.

Mark Bischoff dus en zijn trio. Die spelen zaterdagavond 22 augustus om 17:30... op het zomerweidepodium. Ja. En op datzelfde zomerweidepodium dan hebben we om 19:45... daar een optreden van eigenlijk onze lokale trots ook, C.C. Grant. Dit zijn ze met All There Ever Was. Het is overigens al meer dan 10 jaar oud, dit nummer. Oh.

Ja, de formatie Primaat, zaterdagavond 22 augustus... om 9:30 op de Zomerweide. En ze worden gevolgd door de James Brown Experience. En dat is op de Mainstage, zaterdagavond om 10:30. En laten we een klein stukje voorproefje gaan nemen van de James Brown Experience.

ja, en dat was dan even het slotact-programma van de zaterdagavond. Voor de slot van de zondag gaan we luisteren naar de Obsessions. En de Obsessions spelen zondag 23 augustus om 5 uur op het Zomerweide podium. En volgende week bekijken we dit weekend en het komende.

gaan. Zondagmiddag, als het weer mee zit en deze muziek wordt gespeeld, dan waan je jezelf een beetje in Jamaica. En dit was hem, Sjaaks Verrier van woensdag 19 augustus 2026. Sjaaks Verrier hoort u vanaf nu weer elke woensdagavond van 8 tot 10 op 2. Sjaaks Verrier is een productie van en in de techniek, met presentatie van ondergetekende. Ik had ervan stotteren. Sjaaks Nachtegaal. Voor vanavond wil ik Willem de Wild bedanken voor alles wat hij heeft gedaan door die muziek bij elkaar te brengen van het zomerterras en de komende zomerterrassen. De live muziek opgenomen op het zomerterras kwam van ondergetekende. En dat zal ook waarschijnlijk op de komende zomerterrassen nog zo zijn. Dus u kunt gaan genieten van het zomerterras bij Sjaaks Verrier. Blijft u luisteren naar 2, dan hoort u tot 12 uur vanavond 2 actueel. Gaat u slapen, dan wens ik u een hele mooie nachtrust. En volgende week woensdag, u weet het, dan ben ik er weer om 8 uur met Sjaaks Verrier. Hier op 2. Voor nu, fijne avond.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Lars Militia met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.